Lisa, die stuurde net een appberichtje via de Hallo Kids radiotelefoon. Of ik een liedje kan draaien over school. Toen ben ik even gaan zoeken op school. Nou, er zijn best wel liedjes over. We hebben Jul en Julia, maar dat is de Griezelschool. Dat heeft te maken met Halloween, denk ik. Dan heb je natuurlijk Kinderen voor Kinderen met Schoolreis. Maar deze is ook leuk. En misschien zometeen nog eentje.

in de poppenhoek, knutselen of buiten. En je zusje zit hier ook op school, in groep 6. Die krijgt al rekenles.

0: dan gaan we van Ageet de Haan nog even naar deze. Want Ernst, Bobby en de rest, ja, die hebben natuurlijk ook op school gezeten.
1: Ernst, nou eentje voor jou. De grote wijzer staat op de 12 en de kleine wijzer staat op de 9.
2: Even nadenken.
1: Fout!
2: Nee, ik had het nog niet gezegd, Bobby. Ik weet het. Het is 9 uur.
1: Ja.
2: Goed. En je snel, Bobby, anders kom je te laat op school.
1: Waar is mijn tas?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
4: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
3: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
4: Ja.
3: Net zoals u.
4: Ja.
3: Anders komen we maar niet, hè?
4: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij!
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
4: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
4: Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken toch, broertjes?
3: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
3: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst, op je tenen.
3: Ja?
2: Kijk, zo.
3: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa. Oh, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen?
5: Dan
2: draaien?
5: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
5: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
5: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ja.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag.
8: Dag.
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja. Hij is gigantisch. Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen?
9: Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
3: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
3: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
3: Ja.
9: Doet ze niks? Huh?
11: Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
0: Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Goedemorgen, dit is Hallo Kids Radio, de kidszender van Nederland met de leukste muziek voor bij jou thuis. Maar we staan ook heel veel op leuke plekken. Zo staan wij vandaag met de radiozender vanaf vandaag tot en met zondag, 2 tot en met 4 oktober, op het Animal Event in Best. En dat is een heel leuk event voor allerlei huisdieren zoals honden, katten, konijnen en cavia's, noem maar op. En Maya de Bij, die je net hoorde, die is er ook bij ons op het Kidspleinpodium van Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Shakalakababoom, balakaboom, tja!
1: Yoki is erbij op de radio op de rug van niet een leeuw, niet een tijger, niet een koala, maar natuurlijk de olifant. Ja.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, ik zat eigenlijk even te denken, waar zou je allemaal op mee kunnen reizen? Nou, heel veel dieren die ik noemde zullen dat niet heel fijn vinden. Goedemorgen, de platenkast die is net weer open gegaan en we hebben deze week eendagsvliegen. Dat zijn artiesten, die zijn eigenlijk maar bekend van één liedje. Ik zeg altijd maar de Macarena is daarvan de bekendste. Maar ik heb er nog eentje gevonden. Ja, dat is ook zo'n zomerliedje. En daarvoor gaan we zeker 20 jaar terug in de tijd. En dan hebben we het over Ketchup. Ja. De band heet namelijk Las Ketchup. Drie dames die heel leuk konden zingen. Ze komen uit Spanje. En dit was een enorme zomerhit. En het liedje heet Acerie. Maar dat is niet zo makkelijk uit te spreken. Ik deed mijn best, Acerie. Dus ze hebben ervan gemaakt de Ketchup Song. Ja, want de band heet toch al Las Ketchup. En de Ketchup Song. Nou, mama's en papa's die kennen het dansje nog wel. Ik ga hem aanzetten. Zo'n eendagsvlieg, alleen maar bekend van dit liedje. Dit is Las Ketchup op Hallo Kids Radio.

Zo kan het gaan, Job, oftewel de DutchTuber. En ja, er komt weer een nieuw liedje aan van Job met... Mag ik dat al vertellen eigenlijk? Dat heeft van alles te maken met de grote Sinterklaasfilm. Nou, we kunnen niet wachten. Sterker nog, we zitten al in oktober. En over, moet ik even rekenen, 9 dagen... Over 9 dagen, dan is de première van de grote Sinterklaasfilm. Nou, superleuk. Maar laten we het hebben over de bioscoop. Want deze week kon je tickets winnen voor de film Monster Mia. En die gaat volgende week in première op 7 oktober. Monster Mia over Mia. Die eigenlijk op een soort griezelschool komt. Waar al haar klasgenoten griezels zijn. En hoe kan ze dan haar klasgenoten overtuigen van het feit dat ze ook een monster is en geen mens. Want dan komt ze in gevaar. Nou, die film die gaat dus draaien vanaf woensdag. Ik heb de eerste beelden al gezien. Dat is een fantastisch leuke film. En de tickets kun je winnen hier bij Hallo Kids Radio. Maar daar moet je wel wat voor doen. Ik heb een prijsvraag voor vandaag. Let op, het is alleen een A en een B keuze. En die gaat als volgt. Wat brengt een zwarte kat... Dat is volgens de spreekwoorden. Hè? Dus ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar wat brengt een zwarte kat meestal in een spreekwoord? Is dat A, geluk? Of is dat B, ongeluk? Dus wat zeggen ze wat een zwarte kat meestal brengt? Is dat A, geluk? Of is dat B, ongeluk? Nou, als je denkt, ik weet het, dan mag je dat even insturen via de gratis app of via de website hallokidsradio.nl. Dan gaan we eens even kijken wat er binnenkomt. En rond 7:50 ga ik iemand bellen. Succes!

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 2 oktober. En over 2 dagen is het Dierendag. Dat is aanstaande donderdag. Nou, daarom, omdat te vieren staat Hallo Kids Radio de komende dagen op het Animal Event in Best. 2, 3 en 4 oktober. En daar staan we niet alleen. Nee, daar staan we op het kidsplein met Dickie Dick. Met Maaien erbij en met Woezel en Pip. Dus als je denkt, nou, we hebben nog niks leuks bedacht voor het weekend. Kom dan gezellig langs bij Arnoud en Mayoni en het hele team. En verder nog meer goed nieuws, want ja, het is af en toe ook wel leuk om niet alleen maar slecht nieuws op de radio en tv te horen, maar ook goed nieuws. Voor het eerst in 100 jaar is er een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Nou, dat is goed nieuws. En ik lees ook dat mensen steeds vaker naar musea gaan. Dat wordt steeds populairder, net als de bibliotheken. En nog meer goed nieuws. Nederlands elftal stond gisteren achter met 2-0. Maar uiteindelijk hebben ze er 2-2 van gemaakt.

Nou, dat is leuk hoor. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Op safari gaan. En dan ga je dus bijvoorbeeld met zo'n grote jeep ga je de bush in. Hè, de gebieden waar de wilde dieren in leven. En dan hopen dat je wat ziet. En dan moet je ook heel stil zijn. Hè, want het is natuurlijk het gebied waar zij leven. Nou, over dieren gesproken. Ik heb een hele vette nieuwe plaat. Dit is Animal van natuurlijk Cat's Eye.

0: Ja, ja, ja, de superhit van deze week. De winnares van het Junior Songfestival, Maria. En Sterker Samen, of Samen Sterker, dat zingt ze, Stronger Together. En dat is een van die liedjes die je bij ons kan aanvragen via de app van Hallo Kids Radio.
1: Hoe werkt dat, zo'n app?
0: Oh, nou Wolf, dat is goed dat je dat even vraagt. Ja, hoe werkt dat? Nou, we hebben een gratis app. Die vind je bij Apple en bij de Android-telefoons. Gewoon in de Play Store of in de App Store. Hallo Kids Radio. Gratis. Kun je gratis luisteren. En dan kun je ook heel makkelijk een berichtje sturen. Met gewoon getypt of ingesproken. Dan komt dat hier in de studio uit. En dan weet ik wat ik moet gaan draaien. Nou, Wolf, nu we het erover hebben. Er kwam net 10 minuten geleden van Maurice een appje binnen. En Maurice is komende zondag in de Efteling. En wil heel graag een liedje horen van jou, Wolf. Nou, dat gaan we toch doen.
2: Hoe weet

0: Nou, snap ik het. Ja,
1: jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

Let's Make It Happen, het Junior Songfestival. Ik moet heel eventjes kijken, want Maria gaat natuurlijk namens Nederland naar Malta. En wanneer is dat nou ook alweer, Junior Songfestival? Even kijken, Malta, ik denk oktober of is het toch november? Oh, dat heb ik dat gisteren nog gelezen. Ik ga heel eventjes kijken. Malta. Dat is op... dat staat er niet bij. Wat gek nou. Er staat wel waar het is. Het is in de Taquali Hall in Malta. Nou, wat gek dat ik dat niet kan vinden, zeg maar. Dus, oh, ik zie het al, 24 oktober. Nou, dat is al snel. Dus over, even kijken, het is vandaag 2 oktober. Over 22 dagen, dan moet Maria daar gaan zingen. En hopelijk gaat ze dan heel veel punten scoren. Want ze heeft misschien wel zo'n heel koor bij zich. Nou, we gaan het zien. Het Junior Songfestival binnenkort dus op tv.

0: Een van de grote hits van dit jaar, van deze zomer, de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Vrijdagochtend, extra veel verzoekjes kun je aanvragen. En ik heb er eentje binnen van Irene. En Irene die heeft wel eens naar DJ Johan in het weekend geluisterd. Nou, die is ontzettende fan van Disney en Disneyland. En die draait dan wel eens de Disneyland versie van Hakuna Matata. Nou, dat is het liedje wat dus werd aangevraagd. En die ga ik nu aanzetten.
1: Hakuna Matata! Hakuna what?

0: Ja, ik zing hem altijd mee. Dit is een liedje voor de ochtend om heel vrolijk bij te worden. Hakuna Matata hoorde je, de Disneyland versie.
1: Volgens mij is er hier...
0: Ja, zeker.
1: Iemand...
0: Nou...
1: Jarig!
0: We gaan eens even kijken op de kalender wie er vandaag jarig is. We hebben een bekende zanger, Sting. Dat is een hele bekende, ja, is een hele bekende zanger van heel veel bekende liedjes. 75 jaar geworden vandaag. En even kijken, zijn er verder nog wat acteurs, maar niet echt heel erg bekend. Tenminste niet voor ons dan. Maar op de Hallo Kids Radio kalender staan wel twee hele leuke jarigen. We hebben de broer van Elise. Die is vandaag volgens mij, even spieken. Even kijken hoor, in het berichtje 21 geworden. Klopt dat? Even kijken. Volgens mij wel. Ik ga even het berichtje afspelen, want anders dan weet ik het niet zeker. Dat is natuurlijk wel, moeten we wel even goed doen. Kijk, daar gaat hij. Zo.
2: Hoi DJ Arnoud. Mijn broer is jarig.
0: Ja, zie je.
2: Wil je alsjeblieft voor hem gaan zingen?
0: Ja, dat gaan we zo doen. Maar...
2: Hij wordt 21, dus hij vindt dit heel leuk.
0: Goed zo, ja, 21, dat wou ik even zeker weten. Nou, Elise, dankjewel. De broer heet... dan moet ik dit weer erbij pakken. Oh jee, wat is het natuurlijk een beetje dom van mij. Even kijken, waar heb ik nou een berichtje? Niels, ja natuurlijk, ja, ik wist dat ook wel. Niels, dan gaan we zingen voor jou, 21 jaar geworden. Maar wij gaan ook zingen, en dat vind ik hartstikke leuk, voor iemand anders. En dat is iemand die later volgens mij een hele bekende DJ wil worden. Ja, natuurlijk, dat kan zomaar. En ik zit echt tussen 10 schermen tegelijk te schakelen. Dat is natuurlijk een beetje lastig. Tycho namelijk is vandaag 10 jaar geworden. Nou, Tycho, van harte gefeliciteerd. Opgegeven door grootbroer Pelle. En Tycho zou best wel een DJ willen worden zoals Martin Garrix. Nou, dat betekent veel oefenen. Volgens mij ben je dat ook al aan het doen, Tycho. Maar vandaag gaan we zingen. Speciaal voor jouw verjaardag, Tycho. En natuurlijk ook voor de broer van Elise, Niels. Daar gaat hij met... Dit liedje, go!

Kinderen voor kinderen, vol avontuur. Het liedje van vorig jaar, hè, van de Kinderboekenweek. En deze keer, dit jaar is het Spot aan. Nou, de Spot aan gaat voor de prijsvraag, want je kunt tickets winnen voor de film Monster Mia. Die film gaat vanaf aanstaande woensdag draaien in de bioscoop. En bij ons kun je als allereerste de filmtickets winnen. Nou, wil je dat? Dan moet je even goed opletten, want ik heb hier de prijsvraag met twee antwoorden. Optie A en optie B. Een zwarte kat. Wat zeggen ze dan? Brengt een zwarte kat meestal A, geluk, of B, ongeluk? Dus wat wordt er over een zwarte kat vaak gezegd? Brengt die A, geluk, of brengt die B, ongeluk? Nou, als je denkt dat weet ik, dan mag je meedoen via de gratis app of via de website hallokidsradio.nl. Dan klik je op het plaatje win, dan zie je de ochtendshow en dan kun je je antwoord invullen. Dan is het gewoon A of B en natuurlijk even je naam erbij en je telefoonnummer, want dan kunnen we je gaan bellen. Dus mocht je nou een zwarte kat hebben, misschien weet je het wel of zeg je het is helemaal niet waar, maar het maakt ook niet uit, hè? Het is een spreekwoord. Wat brengt een zwarte kat? Is dat A, geluk, of is dat B, ongeluk?

Leuk liedje, de club van Samson en Marie bij Hallo Kids Radio. Nou, net hadden we de jarigen, waaronder ook de broer van Elise. En die is vandaag 21 geworden. Ja, de broer dan. Maar Elise, die luistert al lang en die komt vaak met hele leuke liedjes. Elise, nou had jij vorige week het liedje ingestuurd van Stevie Wonder, of die aan wilde zetten. Isn't She Love, die heb ik gedraaid. Maar toen dacht ik,

0: Ja, ik weet het, het is een oud liedje, maar op vrijdagochtend dan kan dat. Hè. Dan kunnen we eventjes wat extra plaatjes uit de platenkast pikken.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Terwijl we er eigenlijk nog helemaal niet in zaten. For Once in My Life, Stevie Wonder, die heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En over 27 dagen, dan is hij in Amsterdam, gaat hij optreden. Ja. Nou, ik had ook kaartjes willen hebben, maar het was meteen uitverkocht. De platenkast deze week hebben we One Hit Wonders. Oftewel artiesten die eigenlijk vooral van één liedje bekend zijn. En ik heb er nu eentje, nog niet zo'n heel oud liedje. Komt uit 2020, dat was coronatijd. Maar ja, als je nu bijvoorbeeld 5 jaar bent, dan weet je er eigenlijk al niks meer van. Nee, dat is ook gek. Er was een tijd dat we allemaal met mondkapjes rondliepen. En dat je afstand moest houden. En toen was er dit liedje. In de zomer van 2020. Maar het voorjaar eigenlijk ook een beetje. En dat ging viral, zoals dat heet. Ja, daar had iedereen het over. En dat had ermee te maken dat heel veel mensen in ziekenhuizen goed voor de patiënten moesten zorgen. Omdat de ziekenhuizen helemaal vol liepen. En toen was er dit dansje. Komt uit Zuid-Afrika. En opeens deden heel veel zusters en verplegers deden dit dansje. Een soort shuffle. Je gaat luisteren naar Jerusalemma van Master KG uit Zuid-Afrika en Nocebo. Nu

Kinderen voor kinderen en het high alarm. En dan is het nu tijd voor de prijsvraag. Ik had net al wat problemen met het bellen. En nu ligt ook mijn hele knoppenpaneel eventjes eruit. Dus kijk, want ik heb... dat is wel een leuke voor zometeen. Maar nee, ik zit helemaal in de vrijdagmiddag. Nou goed, maakt niet uit. Dan hebben we even gezellig muziekje erbij. Want... Ik heb wat onaardige reacties gehad op de prijsvraag. En dat snap ik ook best wel. Dat ging namelijk over een zwarte kat. En wat zeggen ze dan meestal als spreekwoord? Brengt een zwarte kat A, geluk of B, ongeluk? Nou ja, het goede antwoord in het spreekwoord is natuurlijk B. Een zwarte kat brengt ongeluk. Maar ja, het is maar net of iedereen gelooft of niet. Hetzelfde als dat je niet onder een ladder door mag lopen. Nou ja, ik ken heel veel lieve, leuke zwarte katten. We hebben desondanks een winnaar. Of een winnares, moet ik zeggen. Ja, want let op. Jij hebt meegedaan aan de prijsvraag en je hebt vandaag gewonnen. Puk uit Leerdam. Gefeliciteerd. Jij wint tickets voor de film Monster Mia. Nou weet ik niet, Puk, of jij ook een zwarte kat hebt. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Je gaat lekker naar de bioscoop toe. En als je nou denkt, oh, dan kan ik morgen wel gaan. Nee, dat kan niet. Want die film draait pas vanaf 7 oktober. Dat is aanstaande woensdag. Dus we gaan zorgen dat je die tickets hebt. En dan ben jij, Puk, een van de allereerste die die film kan zien in... In de bioscoop. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Veel plezier ermee. En volgende week weer nieuwe ronde, nieuwe kansen met een nieuwe prijsvraag.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag 2 oktober. En gisteravond speelde het Nederlands elftal weer. Voor de derde keer deze periode. En zondag moeten ze nog een keer. En weer zat ik te laat voor de tv. Ja, want ik had heel hard geroepen op de radio. Het begint om 9:45. Maar dat was dan weer lokale Griekse tijd volgens mij. Want het was keurig om 9:45 begonnen. Dus ik zet die tv aan. Is die wedstrijd al bijna in de pauze. Ja. En toen stond ze achter met 1-0. Ja, dat was, was niet om te lachen. Maar uiteindelijk is het 2-2 geworden. Dus dat hebben ze dan toch wel weer goed gedaan. Hey, aanstaande donderdag. Dan is het Dierendag. En ik ben heel benieuwd. Wat ga je doen op Dierendag? Heb je iets speciaals voor je huisdier? Als je er tenminste eentje hebt natuurlijk. Nou, ik heb een kat, dus die krijgt extra lekkere snoepjes. Ik ga wat uitzoeken. Maar wat ga jij nou doen op Dierendag? Zondag, je hebt er de tijd voor, dus

0: Let's go!
1: Shakira op de radio, nog steeds hartstikke populair. Dai dai, alleen let's go. Ik had het net over Dierendag. Hè? Aanstaande zondag is het Dierendag. Ik heb zelf een kat, maar ik krijg ook wel wat berichten binnen van luisteraars die een hond hebben. Net als Dirk Schelen trouwens.

Ja, is dat wel leuk. Ik krijg al berichtjes van luisteraars, waaronder Imke, maar ook van Maria, dat ik een beetje laat ben met het naar schoolalarm. Ja, het is al 7:15 geweest, dus we gaan hem snel aanzetten. De laatste dag van de schoolweek, als je naar school moet, let's go. We moeten eigenlijk Shakira daarvoor vragen. Allee, let's go. Klik. Zo, nou heb ik het naar schoolalarm aangezet met de megafoon. Maak er een leuke dag van. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

0: snap.
1: Ik bedenk me nu opeens dat ik dit liedje gewoon prima in mijn platenkast had kunnen laten horen. Nou, weet je, zo ja.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Want het thema deze week is eendags vliegen. Nou, dit was er ook wel eentje. Rosalyn, snap, volgens mij deed ze mee aan het Songfestival. Was niet zo'n groot succes, maar later wel. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Later werd dit een hele grote hit. Maar ja, het kan natuurlijk wel zijn dat Rosalyn weer nieuwe liedjes aan het maken is natuurlijk. Hè? Zometeen, tussen alle leuke liedjes door, dan hoor je een nieuw verhaaltje van Sprookjesboom. Gaat over Reus, die gaat zijn laarzen even halen. Maar eerst Meadow, Flow.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of, eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid, siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laars hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat.

0: geluksdag.
1: Wat zijn de plannen, heer Reus?
0: Je laat me de door, ik ben rijk.
1: Terug jij.
0: Je laat me. Laat me eruit.
1: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
0: Mijn laarzen? Oké. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
1: Alsjeblieft.
2: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
3: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer...

0: Tapdansen, dat is natuurlijk waar hij het over heeft, hè? Klik-klak.
1: Hallo, Kids Radio.
0: Ralf Makkenbach, de winnaar van het Songfestival. De enige die het Europese Junior Songfestival heeft gewonnen. Nou, daar is hij nog steeds wel blij mee, volgens mij. Hey, deze week is het de week van de dyslexie. 1 tot en met 8 oktober is er heel veel aandacht voor. En zondag is er in Utrecht een Happy Dyslexie Festival. Nou, dyslexie, wat wil dat zeggen? Dat je anders omgaat met de taal. Het is dan lastig om te lezen of om te spellen, maar andere dingen kun je juist wel heel goed. Nou, Vera uit Amsterdam, die vertelt erover. En die gaat dan natuurlijk, denk ik, ook wel naartoe naar het festival. Maar ze zegt, ja, dyslexie betekent dat je taal heel moeilijk wordt. En als zij bijvoorbeeld te lang leest, ja, dan snapt ze het niet meer helemaal. Nou, ze weet sinds groep 4 dat zij dyslexie heeft en moest toen veel oefenen. Er zijn best wel veel kinderen die dyslexie hebben. Maar daar kun je natuurlijk wel goed mee omgaan. En het is niet per se vervelend. Want mensen met dyslexie kunnen ook andere dingen weer heel goed. Maar Joni heeft ook dyslexie. Nou, die maakt ook hartstikke leuk radio. En daarom noemen ze het ook het Happy Dyslectisch Festival. Nou, wat goed zeg. Ik ga dan nog eens even induiken en maandag kan ik daar meer over vertellen. Hoe dat daar precies is, zit in de week van de dyslexie. En die duurt dus nog tot en met 8 oktober.

Pops op de radio. Kijk, ik dans. Nou, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Een nieuw liedje, dat doen we altijd om 9:15 op de radio. En dit is niet helemaal nieuw, maar het valt me op dat dit liedje nog te weinig gedraaid wordt. Ook op andere radiozenders. Dus ik wil hem toch nog een keertje eventjes in de spotlight zetten. De spot gaat aan op Busy en Yves Berendsen met dit liedje. We zijn er.

TikTok. TikTok van Job natuurlijk, de Dutch tuber. Ja, die... die gaat binnenkort ergens optreden waar wij ook zijn. Maar daar kan ik nog niks over vertellen. Nou goed, het is bijna zover. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Daarna natuurlijk de allerleukste liedjes en de verhaaltjes van bijvoorbeeld Woezel en Pip en Sprookjesboom. En vanmiddag is er weer de wereld van Studio 100. En de grootste, vetste hits die we natuurlijk elke dag voor je draaien. En de ochtendshow die is een maandag weer. Maar vanmiddag, ja, dan is er een speciale... show met Harnet en Jody. Hallo weekend. En die zenden we uit live vanaf het Animal Event. Dus luister allemaal.

klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

0: ook aan 6 vel.
1: Nou, dat is nog veel zee.
0: Niet 5 L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers. Je hebt geen keus en 4 zijn de poten van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.
1: Ik

0: maar 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Annie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt meer.

Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: graag op de Kids Radio.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen.

0: ik ben Soraya. Doei!
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken, maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Bah! Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar... Bah!
2: Goedemorgen, Wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Hè? Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen. Dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren. Maar wat doe ik hier nu aan?

0: zeker. Maar als je het mij vraagt...
1: Ja?
0: Ben je verliefd?
2: Huh? Wat?
0: Ja, verliefd.
2: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
2: Op wie dan?

0: lopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieker-prakkezeer er niet over. Hocus pocus, out of focus.
1: Hé, hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van Vee en doei doei.
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de weer.

0: op de Veluwe?
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Samen spelen, samen delen. Pip is vroeg wakker vandaag en is een heerlijk ochtendwandelingetje aan het maken. Woezel gaat niet mee. Die wil nog even blijven liggen in zijn mandje.
1: Oh, Woezel! Woezel! Raf, raf, raf! Kom eens kijken!
2: Ja, nog een keer. Doe dan. Oh, leuk.
1: Daar komt-ie. Miauw.
2: Ja, buurboes. Nog eens.
1: Miauw. Ik moet nu naar huis. Gaan we straks weer samen balletje gooien?
2: Ja, leuk. Tot straks, buurboes. Wow, Pip. Wat een groot bot. Lekker.
1: Het is niet ons bot, Woezel. Want ik heb het gevonden. Het is mijn bot. Dus ik ga het zelf opeten.
2: Zelf opeten? Waarom wil je dat bot niet met mij delen? Want flauw ben jij, zeg. Kom hier met dat bot.
1: Nee, mijn bot. Nee, dit is geen goede plek. Want hier gaat Woezel meteen zoeken. Ik ga dit bot hier verstoppen, want Woezel mag het niet vinden. Oh nee, hier doen we altijd verstoppertje. Hier vindt Woezel het zo.
3: Is dat ook een spelletje?
1: Ja, hier is het goed. Hier vindt Woezel het nooit.
4: Zeg Pip, waarom wilde jij je bot niet met je vriendje delen?
1: Als je misschien Woezel bedoelt, tante, dat is mijn vriendje niet meer. Woezel is nou het vriendje van die stomme buurboes. Woezel wilde niet wandelen, tante. Hij wilde blijven liggen. Maar hij was niet blijven liggen. Maar balletje aan het gooien met buurboes. En dat is niet eerlijk.
4: Ach, Pipje toch. Natuurlijk is Woezel nog wel jouw beste vriendje. Misschien was hij uitgeslapen en wilde niet spelen. Dat is toch niet erg dat hij dan balletje gaat gooien met buurpoes? Jij was wandelen. Ik zag Woezel heel verdrietig naar jullie hok toe lopen.
1: Oh, nou dat wist ik niet. Goed, tante. Ik ga het snel goed maken. Woezel, dat was niet aardig van mij, hè? Maar ik dacht dat je het leuker vond om met buurpoes te spelen dan met mij.
2: Ik wilde vanmorgen alleen even wat langer blijven liggen. Maar jij was zo lang weg. En toen kwam buurpoes langs met een bal.
1: Sorry, Woezel. Maar weet je, ik heb het bot nog niet opgegeten. Ik heb het verstopt op het strand. Kom snel mee. Hier moet het zijn. Woezel, het is weg.
2: Oh-oh, het bot is vast door het golven de zee ingesleurd.
1: Had ik het bot nou maar gewoon met je gedeeld?
2: Tja, maar het is ook weer niet zo erg, Pip. Wij zijn gelukkig weer beste vriendjes. Maar de volgende keer?
1: De volgende keer krijg jij het grootste stuk, Woezel.
2: Gaan we straks lekker balletje gooien, Pip?
1: Ja, en dan vragen we buurpoes ook.
0: Gelukkig zijn ze die kleine ruzie alweer snel vergeten. Ze zijn niet voor niets beste vriendjes. Vanaf nu is het samen spelen, samen delen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel.
3: Oh.
1: Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, hoep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Kijk nou, mijn prachtige plantje bloeit. Het bloeit. Hoera, ik ga meteen een drankje brouwen. Zo, alles zit erin. En dan nu? Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was. Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja... En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus, geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar, dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg, hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of, om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat

weer hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: be with you.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

Dit is Hallo Kids Radio.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Bartie.

0: Nog oude raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: De wereld van Studio 100.

0: nou?
1: Wat is dat nou?
2: Tari, tari.
1: Een kat in de boom miauwt luid, pakt de ladder en...

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.
2: Plopperde, plopperde, plop.

0: Ik word daar zo moe van fluiten.
1: Dat is nu niet belangrijk, luidje. Fluit maar.
2: Toelaat.

0: Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je dat, beste fluiter. Jij bent altijd
2: de helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Weekend.
3: Ja, ja, hier zijn Zor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Maar natuurlijk zijn we erbij.
5: Ja, we staan het best.
4: Ja, waar ligt het eigenlijk?
6: Hallo Kids Radio.

0: jij zegt, waar ligt dat nou? Je bent er zelf naartoe gereden. Het ligt in Brabant,
1: ja,
0: hè?
1: Dat is waar. Sterker nog, het ligt vlakbij het vliegveld. Want er komt af en toe een heel groot vliegtuig overheen.
0: Ja, ja.
1: Maar daar zijn we niet voor. We zijn hier vandaag voor de huisdieren. En zo, wat hebben we een hoop honden gezien, hè?
0: Ja.
1: Maar ook katten en konijnen en schapen.
0: Ja,
1: en,
0: sterker nog, honden die met Dikkie Dik en Maya erbij op de foto zijn geweest.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Nou,

0: Zo, he, daar gaan we. Het is vrijdagmiddag, de zon schijnt. Wat een prachtig weer. Dit is Hallo Weekend en we staan live op Aquabest tijdens het Animal Event 2026.
1: Ja, iedereen zit ons nu een beetje gek aan te kijken, want wij staan namelijk op het podium nu met andere microfoons, met een grote oranje plopkap erop.
0: Ja,
1: want we zijn nu namelijk live radio aan het maken, want we zijn een radiozender. We hebben al heel veel mensen uitgelegd hier dat we dat aan het doen zijn, maar nu kunnen ze ook echt zien hoe dat werkt.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk een beetje een soort locatiestudio.
1: Ja,
0: een
1: soort
0: Soms zitten we achter de schermen, maar nu staan we gewoon in een decor.
1: Ja.
0: En we hebben er vandaag hele leuke dingen gedaan. We hebben meet and greets gehad, zo heet dat officieel. Dus dan kun je Maya erbij ontmoeten. Of je kan...
1: Dikkie Dik hebben we ook gezien.
0: Dikkie, maar weet je wat leuk was? Er zijn kinderen op de foto geweest. Maar op een gegeven moment stond Maya erbij op de foto met een joekel van een hond. Die hond was een meter hoog.
1: Ja, nou niet alleen. Dat was niet één hond. Maar Maya is op de foto geweest met nog veel meer hondjes. En Dikkie Dik is ook op de foto geweest met een hond. En de mascotte van Animal Event is zelfs op de foto geweest met een hond en een kat. Dat was helemaal knap.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Hey, stel nou voor dat... Oh, kijk eens. Daar loopt een meneer. Die heeft oranje schoenen.
1: Oh, dat zijn wel mooie schoenen. Die wil ik ook wel hebben.
0: Oh, die moeten we eigenlijk ook hebben, ja. Nou,
1: ja,
0: goed.
1: Maar ik ga niet wisselen nu als je het niet erg vindt. Want het is toch stiekem best wel warm met mijn mooie witte schoenen.
0: Nou, als je vooruit kijkt, maar Maya wou ik zeggen.
1: Nou zeg, je weet toch wel hoe ik heet.
0: Ik zie overal Maya vlaggen hangen.
1: Oh ja, ik snap hem. Ja,
0: dus vandaar ik wil zeggen Mayoni.
1: Heel goed. Ja.
0: Vertel eens even wat je ziet.
1: Nou, wij staan hier zo op de helft ongeveer van het Animal Event. Dat is namelijk een heel mooi terrein buiten met allemaal dieren om ons heen. Vlak bij het water. En ja, heel veel mensen die een kaartje hebben gekocht mogen dus met hun hond hier naartoe. Dus die zie je vooral heel veel lopen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk zo bij het podium dan zo naar rechts, daar zie ik de schapen en de geiten staan. Daar staan onze sminkers naast. Die hebben al gezegd dat die beestjes af en toe een beetje herrie maken.
0: Ja.
1: Daarnaast, als ik wat verder kijk, staan daar de alpaca's. Dus dat lijkt een beetje op de lama's. En weer wat verder naar achter, daar zijn ze druk bezig met een hondenshow. En weer daarachter staat een grote paardenpiste.
0: En deze heb je ook nog.
1: Ach, jij bent al een rondje gaan lopen met foto's maken.
0: Nee joh, ik heb al een rondje gemaakt. Kijk, hier staan de... Even kijken, nou goed, de alpaca's heb ik ook op de foto staan.
1: Ja,
0: dus,
1: DJ Arnett was ik heel even kwijt. Ja. En ik zie meteen waarom, want je hebt allemaal foto's op je telefoon staan.
0: Ja, goed.
1: Het is wel jouw evenement wat dat betreft. Ik bedoel, jij bent een echte dierenvriend.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ja.
0: Ik heb weinig katten gezien, maar één kat, hè, die was er opeens.
1: Dus ja, maar katten worden natuurlijk minder uitgelaten dan een hond. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, als je normaal gesproken door je dorp heen loopt of je stad, zie je toch de meeste mensen een hond uitlaten, niet een kat.
0: Nee, dat is helemaal waar.
1: Ja.
0: Nou goed, de vrijdagmiddaguitzending dus vanaf Aquabest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het lijkt wel zomer. We hadden een korte broek aan kunnen doen.
1: Ja, het is warm zeg. Zo hé.
0: Kun je thuis natuurlijk ook gewoon lekker doen. En we gaan de leuke liedjes doen. De uitzending is even anders dan normaal natuurlijk.
1: Ja, dat is wel goed om te weten. Want we zijn eigenlijk een beetje aan het vals spelen. Want we moeten ondertussen ook nog gewoon doorpresenteren. Want soms komt er weer een mascotte langs.
0: Oh.
1: Ja, dat wordt even een dingetje.
0: Maar goed, we kunnen alles tegelijk hè.
1: Oh, absoluut.
0: Dat is een leuke titel voor een liedje trouwens. Oh.

0: Nou, hallo Kids Radio. Of jij moet even wennen aan mijn stem, want het klinkt allemaal even anders. We zijn ook door de box hier te horen. En het lijkt wel zomer. Nou, ik zat vorige week, Marjoni.
1: Nou?
0: In mijn eentje in een achtertuin. Bij vaste luisteraars Jort en Jelte.
1: Oh, inderdaad. Ja, toen was ik nog verkouden. Oh, dat is alweer een week geleden, joh.
0: En toen zei ik nog op de radio, ik zeg, nou, dit is denk ik wel de laatste mooie dag die we hebben. Nou, vergeet het maar, want het is...
1: Nou, het is warm. Het zou me niks verbazen als ik vandaag ben verbrand. Maar ik heb een collega laten opzoeken. Ja. Die zei dat het vandaag UV-straling 2 was. Dus dat het niet zo gevaarlijk was.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is fijn om te weten. Want anders heb ik morgen zo'n lijntje van mijn mouwen of van mijn shirt. Dat ziet er natuurlijk niet uit.
0: Nee, maar het is anders warm dan in juli, zeg maar, in augustus. Ja. Dus dat is helemaal prima. En alweer op een vrijdagmiddag. Het is al de derde week op rij dat we eigenlijk niet in onze studio zitten.
1: Ja, maar ik vind het wel gezellig. Zo, veel mensen zitten allemaal nu naar ons te kijken wat we eigenlijk aan het doen zijn.
0: Twee weken geleden stonden wij op de kindvak
1: in
0: de Brabanthallen. Vorige week dus in de achtertuin. En nu, we zitten bijna aan het water. Ja, het is echt schitterend hier. Met Maya, met Dippy Doo, met Dickie Dick, met Buddy. Dat is de mascotte van het Animal Event. Hallo, Buddy. Ja, kijk, daar loopt hij. En ondertussen zit er ook nog radio te maken. Ik heb even een voorstel voor de battle zometeen. Want ik dacht, we doen...
1: Oh, dat had ik helemaal niet meer voorbereid. Oeps, helemaal vergeten.
0: Daarom.
1: Oh, maar jij hebt iets bedacht.
0: Nou, daar hebben we het niet over gehad. Maar ik dacht, wat we zometeen gaan doen...
1: Ja?
0: Hebben we nog nooit gedaan. Want de battle is eigenlijk altijd een liedje tegen een ander liedje.
1: Ja, klopt.
0: Wij gaan zometeen doen het ene dier tegen het andere dier.
1: Oh, Maya erbij tegen Dikkie Dik.
0: Dat heb ik al helemaal niet gezegd. Dat gaan we zo even bepalen.
1: Oh,
0: dat gaan we zo bepalen.
1: Ja.
0: Dus zullen we dat zo meteen doen?
1: Ja, goed idee.
0: Oké, gaan we zo meteen battelen.

0: Oké, okay, we zijn eruit. We gaan bettelen. Hey, bettelen vanuit Best. Hoe vind je dat?
1: Dat is knap, hè?
0: Ja, inderdaad. Vrijdagmiddag, terwijl alles klaar wordt gemaakt voor Dippy Doo. Ja, niet voor het park, hè. Dat zit hiernaast, maar voor de mascotte. Gaan wij een battle doen. En nou, ik stelde net al even voor, laten we het anders doen anders. We gaan het ene dier tegen het andere dier doen. En...
1: Ja, alleen toen zei ik dus eigenlijk een kat tegen een bij. Omdat Maya de bij hier op het podium staat. Maar ook Dickie Dick. Maar toen zei jij eigenlijk, ja, maar als er één dier is,
0: oh, kijk,
1: wat er zoveel is, dan is het een hond.
0: Kijk eens wat daar loopt. Kijk eens even, die gaat even, ja, die denkt, oh, dat is een leuke andere hond. Ja, zie je?
1: Ja, daar blijf je altijd houden natuurlijk, hè. Ja.
0: Ja, je mag hier namelijk, ja, terwijl er een vliegtuig overkomt.
1: Ja, alles door elkaar. Het is een goed geoliede machine vandaag.
0: Zit er vlakbij Eindhoven Airport. Nou ja, je mag, zeg maar, als je naar het Animal Event komt, voor de duidelijkheid, dat is een event voor huisdieren, maar ook voor paarden.
1: Weet trouwens, even goed om te weten, als je nu zit te luisteren, er zijn nog tickets te koop voor zaterdag en zondag.
0: Dat is waar. Dus we zijn hier ook het hele weekend, dus als je het leuk vindt om langs te komen, doe dat zeker.
1: Mm-hmm.
0: Maar inderdaad, je mag je huisdier meenemen. Ja, het is zo leuk dat je dus, maar je ziet voornamelijk honden, dat klopt.
1: Ja.
0: Dus we dachten, we gaan vandaag battlen op een andere manier.
1: Ja.
0: En we gaan het ene dier doen tegen het andere. Nou ja, er is geen discussie mogelijk. Ik ga voor de kat. Dat snap je al, hè?
1: Ja, alleen dan hebben we een klein probleempje. Want ik ben natuurlijk niet de allergrootste dierenvriend die er bestaat.
0: Nee.
1: Dus om nou te zeggen, dan ga ik niet voor een dier. Is ook weer zowat. Maar oké, okay, dan ga ik voor de hond. Want ik wil dan Who Let The Dogs Out. Als ik dan toch mag kiezen, dat is dan wel mijn favoriet persoonlijk.
0: Who Let The Dogs Out.
1: Ja, ja, okay. Ja, dan ga ik voor Bethlehem. Ja.
0: En dan ga ik voor een kattenliedje.
1: Ja, maar welke van de 5, 6, 7, 8, 9, 10?
0: Ja, dat is een beetje, dat is een beetje lastig. Maar dan ga ik toch voor Ik Houd Op Met Jou.
1: Oh ja, oh, is wel een goeie van de Efteling. Ja, ja, dat klopt.
0: Dus we gaan battelen. Ja, uiteindelijk hangt er wel een liedje aan. Maar we gaan ook een beetje voor het leukste huisdier. Dus zit je thuis en je denkt, ja, maar ik vind de kat het leukst.
1: Dan
0: stem je Barnhout. Dus ja. Elise, bent alle kattenliefhebbers?
1: Ja, ben je team hond, dan stem je op mij.
0: Ruff.
1: Of DJ Mayoni.
0: Ja, het is Ruff of Meow.
1: Ongeveer, ja.
0: Nou, doe ik even team Meow.
1: En team Waf.
0: Nou, daar mag iets enthousiast
1: zijn. Ja, sorry, maar iedereen zit toch te kijken.
0: Ja, dat maakt er niet uit. Okay.
1: Nog een keer. Oké. Okay. Ruff.
0: Zo, doe nog eens.
1: Nee, dit is niet eerlijk, hè. Dit is gewoon, nee.
0: Goed zo. Nou, dan gaan we bettelen tussen die twee. Is het de hond, dan stem je op Mayoni. En is het de kat, dan ga je voor DJ Arnoud. Stemmen kan vanaf nu via de mail studio@hallokidsradio.nl of via de gratis app van Hallo Kids Radio. Stem nu.

0: Show, vrijdagmiddag live vanaf, nou ben ik het even kwijt, waar staan we ook alweer?
1: Animal Event, Arnoud.
0: Oh ja, ja, het best, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik moet wel even toegeven, ik heb tot nu toe de stemmen een beetje bij elkaar opgeteld. Ik heb het idee dat wij vooral luisteraars hebben die een kat als huisdier hebben. Want ik zie wel een flinke voorsprong,
0: hè, een voor voorsprong. De kat. Ja, ja, vind ik leuk. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb het al 5-6 jaar op de radio over katten en hoe leuk ik die hier vind. En, mijn kat heeft ook een Instagram account.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: En daar heb ik ook volgers op die dus ook naar ons luisteren.
1: Ja, oh, vandaar. Oh, die zijn allemaal op jou aan het stemmen.
0: Die zijn bij mij.
1: Jij bent gewoon aan het vals spelen. Ja. Dat is het, ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, die ene kat die met Maya erbij op de foto ging.
1: Ja, dat was wel schattig.
0: Dat was echt heel schattig. Maar dat is ook de enige kat die ik heb gezien. Want kijk, het punt is een beetje. Een hond kun je makkelijk aan een riem meenemen naar zo'n event.
1: Ja, dat is waar.
0: Een kat heeft zijn eigen wil. Dus als ik voor mijn kat meeneem aan een riem, dan sta ik de hele... Ja, dat wil gewoon niet.
1: Het is een soort ezeltje, hè, maar dan anders.
0: Ja, en als ik hem los zou laten, ja, die gaat er vandoor.
1: Ja, want jouw kat heeft wel eens een paar dagen in de boom gezeten.
0: Ja, maar die ziet al zoveel honden. Die wordt bang. Kijk, een hond die... Ja, ik ben geen hondenkenner, maar kijk, een hond is veel meer op het baasje gericht.
1: Dat is waar.
0: En een...
1: De kat die wil het liever zelf allemaal uitvinden.
0: Ja, maar
1: toch?
0: Mijn kat is ook gek op mij.
1: Ja,
0: maar
1: okay. Die
0: zijn wat zelfstandiger. Dus die gaan zelf op onderzoek. Heeft ook te maken met, mag je alleen zeggen, katten zijn wat slimmer dan honden.
1: Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Die zijn wat intelligenter.
1: Ja, maar goed.
0: Ik zag laatst mijn kat, toen kwam er een hond voorbij. Mm. En toen zag ik toch een beetje kijken, ach, gut.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, dus even belangrijke informatie. Dus tot nu toe staat team kat, oftewel team Arnoud, staat voor.
0: Ja, maar...
1: Als je nou denkt, nou, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil graag dat team hond voorstaat.
0: Ja.
1: Met mij, DJ Mayoni. Dan moet je nog even stemmen. Dus we hebben nog maar een paar minuten de tijd ervoor.
0: Nou, voor vaste luisteraars, ik zeg even een Dominique, een gewetensvraag. Want stel maar voor, Dominique, dat jij gek bent op katten. Ja, op wie ga je dan stemmen?
1: Ja, is moeilijk.
0: Lastig, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Vorige week trouwens, toen was je er niet. Jij was ziek, daar kon je niks aan doen.
1: Nee.
0: Toen heeft Dominique voor het allereerst op mij gestemd.
1: Oh, echt waar?
0: Want ik had een liedje van K3.
1: Aha.
0: En toen zei hij, nou ja, als het dan echt niet anders kan, dan stem ik op jou.
1: Oh,
0: dat was lief,
1: heeft
0: hè?
1: Hij goed geregeld. Ja. Ja, maar ik hoop wel dat hij vandaag toch gewoon weer naar mij gaat. Maar goed, dat komt vast wel goed.
0: Nou, vrijdagmiddag een paar minuutjes nog. Stemmen kan, stem je op Team Hond, dan stem je op Mayoni. Stem je op Team Kat, dan stem je op Arnoud. De beste.

0: Marjoni, waar zit je nou? We moeten weer verder.
1: Ja, sorry, ik was even... Ja, nee, maar Maya komt zo meteen optreden. Dus ik moest even wat regelen. Want Maya heeft zoveel leuke liedjes. Dus ik dacht, ja, als ze straks gaat optreden... moet ik wel weten welk liedje we moeten aanzetten. Dus ik was even afgeleid, sorry. Maar ja, we zijn weer terug. Ja, in de uitzending.
0: Waar zaten we ook weer? We zaten vrijdagmiddag met de battle. Ik heb leuke berichtjes binnen. De jarige trouwens. We hadden vanochtend, wou ik al even vertellen... Tigo die was jarig.
1: Ja.
0: En Tigo die heb ik gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Maar Tigo, dat zei zijn grote broer, die zei... Ja. Tigo die is al een beetje aan het mixen.
1: Oh, die wilde nieuwe Martin Garrix worden.
0: Die wilde een nieuwe Martin Garrix. Toen heb ik verteld dat wij dus een hele grote DJ-mixer hebben.
1: Oh.
0: En toen vroeg de broer van Tigo... Mag Tigo dan een keertje bij jullie in de studio kijken?
1: Oh.
0: Toen heb ik gezegd dat mag.
1: Ja, alleen dan mag hij hem niet meer naar huis nemen. Hè? Want anders dan zijn we hem kwijt. Dat is wel even, ja.
0: Leuk is dan, Tigo schijnt echt wel een beetje te kunnen mixen.
1: Oh.
0: Dus dan gaan we een keer een vrijdagmiddag afspreken. En dan mag Tigo even live, behind the wheels of steel... mag hij even zijn trucje doen.
1: Oh ja. Moeten we alleen wel even natuurlijk tegen hem zeggen... wat voor soort muziek we dan graag willen.
0: Ja.
1: Want wij zijn wel een beetje kieskeurig natuurlijk. Hè?
0: Ja. Ja. Nou, Tigo, als je dit hoort, je bent van harte welkom. We gaan de data nog even afstemmen. En dan, dan kan iedereen jou op vrijdagmiddag een keertje horen.
1: Gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Eindstand van de battle.
0: Ja, de eindstand van de battle. Nou, jij hebt het voor je neus. We hebben de laptop openstaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zo goed nieuws voor mezelf. Maar
0: Is het de kat geworden?
1: Ja, nee, maar goed, ik zei net al in de tussenstand. Volgens mij hebben we heel veel luisteraars die allemaal katten thuis hebben. Dus het was eigenlijk al een beetje een verloren zaak. Maar de winnende DJ van de battle van vandaag is geworden... DJ Arna!
0: Ja, vroeger hadden ze op MTV-programma. Dat heette de DJ Cat Show.
1: Nou ja, dat komt wel een beetje in de buurt, hè?
0: Ja, ja. Nou, superleuk. Ik ben er blij mee, terwijl er weer een hond voorbij komt... die er absoluut niet blij mee is, want...
1: Nee, maar misschien dat we mijn liedje straks alsnog een keer kunnen draaien. Ja. Gewoon wat later in de uitzending. Ja.
0: Kijk, dat zo handig is aan een kat. Die zijn ongeveer altijd even groot.
1: Dat is waar. Een hond is wel een flink verschil.
0: Dat gaat van een inimini-hond tot een hond van een meter.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is ook wel weer leuk. Dat maakt het wel weer origineel.
0: Ja,
1: want alle katten
0: lijken
1: ook weer op elkaar.
0: Dat is waar. Goed zo. Nou, we gaan hem draaien. Ik hou het op met jou. Is de winnaar van deze week de kat?

0: Het is vrijdagmiddag, Arnoud en Mayoni met het programma Halle Weekend live vanaf het Animal Event. Met heel veel honden, heel veel katten, geiten, schapen, alpaca's.
1: En nog andere beesten.
0: Ja, kijk, een hamster en een konijn is bijvoorbeeld ook een huisdier.
1: Nou ja, het zou me niks verbazen als ze er wel zijn. Maar we hebben nog lang niet overal gekeken. Het terrein is hartstikke groot. Het duurt 3 dagen. Ik ben nog niet overal geweest.
0: Nee, nou zag ik net ik was natuurlijk even een rondje bezig lopen. Ja, jij was mij steeds kwijt.
1: Maar ja, jij bent de hele dag al foto's aan het maken. Dat is heel onhandig.
0: Kijk, oh, dit was ook zo schattig met de ezels.
1: Ach,
0: workshop
1: ja.
0: Met de ezels.
1: Ah, ja.
0: Maar dit is ook heel leuk. Kijk, dit laat ik je heel even zien.
1: Nou, wat is het dan?
0: Nou, kijk, geef een gratis maaltijd aan een asieldier.
1: Oh, dat is wel jouw afdeling.
0: Ja. Dat is mijn afdeling.
1: Jij hebt ook al meerdere katten uit het asiel gehaald. Dus dat is inderdaad wel jouw afdeling.
0: Ja, dus dat, nou ja, elk jaar met kerst dan doen we dat ook. Dan geven we allemaal hapjes aan het plaatselijke asiel.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik nog wel leuk om even te kijken of ik met die mensen van de week nog even een interview kan opnemen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn wel meerdere partijen die interessant zijn misschien. Want ik had ook iets gehoord over een of andere plek waar ze honden leren afval opruimen. Dat is ook handig.
0: Ja, dat is waar. En een mooie event. Nou ja, als je denkt, oh, dit vind ik leuk om nog even te zien. Dan kan dat natuurlijk. We zijn er ook morgen en zondag. Ik moet er wel even bij zeggen, want het Animal Event gaat om 5 uur dicht. Dus we moeten
1: straks moeten we even vragen aan de organisatie of wij wel een uurtje langer door mogen gaan.
0: Ja, we moeten straks wat eerder afronden.
1: Ja, we bellen wel even zo meteen.
0: Ja. Ja. Dus voor alle vaste luisteraars, vanaf volgende week alles weer normaal. Oh, dan zitten we weer in onze vaste studio na 3 weken.
1: Ja.
0: En dan duurt de uitzending gewoon tot 6 uur.
1: Ja.
0: Maar vandaag tot 5 uur. Mm-hmm. Heb je nou nog een liedje om even knallend af te sluiten? Ik heb vorige week bij Jort Jelte in de tuin met Paul Elstak afgesloten.
1: Zo, jij durft.
0: I wanna see the rainbow high in the sky.
1: Maar ik vind eigenlijk dan toch ander soort muziek nu. Want we zijn toch bij dieren.
0: Ander soort muziek?
1: Ja.
0: Dus niet
1: vind ik toch ook niet helemaal.
0: Nee.
1: Aan de andere kant, dit is wel de plek waar het grote Snollebolkersfeest elk jaar gehouden wordt, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Nou, dat is op hetzelfde terrein. Alleen ja, dat is altijd ietsje eerder, begin september.
0: Ja, nou goed, dan doen we het. Ik doe even een stukje, want dit ging door voetbal. Gisteravond hebben we nog helemaal niet over gehad. Nederland 2-2, hè?
1: Ach.
0: Ja. Maar ze kwamen terug van 0-2. Maar het had ook 4-2 kunnen staan, want 2 afgekeurde doelpunten.
1: Oh, dan is er dus niks aan de hand. Gelukkig maar.
0: Zondag weer, hè? Zondag weer een wedstrijd. Oh, leuk. Nou, dan gaan we even.

0: tegen die defibrillator of nee, man. Godmonnetje.
1: Nou zeg, als je nou denkt, zoiets wil ik wel, dan moet je dat nu even sturen. We zitten achter de computer en dan kunnen we jouw liedje nog gaan draaien. Zeker voor 5 uur.

0: telefoon gehad. Die vonden het superleuk dat wij live radio maakten. Live hier dus vanuit het festival. Maar ze wilden voor ons geen uitzondering maken om het tot 6 uur open te laten zijn. Dus wij moeten helaas ook om 5 uur
1: snap ik helemaal. Nou, ja. Vorige week zat ik zonder jou bij Jort en Jelte, vaste luisteraars van Halle Kids Radio. Nou, dat was fantastisch. Ik heb daarna serieus 3 appjes gehad van papa's.
0: Oh, die willen dat wij hetzelfde gaan doen bij anderen.
1: Kunnen wij dat ook hebben op vrijdagmiddag? Dus de kans is groot dat wij de studio helemaal niet meer zoveel gaan zien op de vrijdag.
0: Nou, we gaan het zien. We zitten pas in de maand oktober. Dus er zijn nog best wel wat vrijdagen die er aankomen in 2026. Dus we gaan daar gewoon een agenda bij leggen.
1: Ja.
0: Maar laten we dat niet nu live uitzoeken zeg maar in de uitzending. Want we moeten ondertussen ook wel langzaam aan een keertje...
1: Het is wel gezellig om bij mensen thuis te zijn natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik.
1: De snackjes, het ging maar door gewoon hoor.
0: Ja, maar goed, het wordt ook vaak altijd geregeld met een kinderfeestje. Dat dus het is een of het ander. Ja.
1: Wat wou ik verder nog? Nou, Tigo die krijgen we binnenkort dan op bezoek. Die gaat even mixen. Mixen maar voor ons. En dan gaan we langzaam maar zeker afsluiten. Morgenochtend op de radio Dirk Schelen om 9 uur. En daarna om 9:30...
0: Juliana Toren live.
1: Ja, en dan moet ik even de goede muziek zoeken. Want...

0: Mayoni, we moeten gaan afsluiten. Het is bijna 5 uur. Volgende week zitten we weer in de studio tot 6 uur.
1: Ja, alleen vandaag waren we even op een andere plek. Want we staan namelijk nog 2 dagen bij het Animal Event. Alleen, ja, dat sluit om 5 uur. En we hebben inmiddels de organisatie aan de

0: Oké, volgende week ben jij weer aan de beurt met zingen, want zo goed was het niet.
1: Het kan ze toch goed dansen, hè, die Mayoni?
0: Oh, wat flauw. Fijn weekend allemaal.
2: Who let the dogs out?

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jij hebt grote sterke poten.
3: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
3: Jij kunt knorren en ik.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken. Nee. Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
2: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
3: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen. En te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
4: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
5: Och, kom, ga terug.
4: Sst, wak.
1: Stil. En bij mij blijven.
6: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
7: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
6: Mam, kijk! Ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, goed zo. Ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu. Nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
8: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
2: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is. De zon wacht niet op ons.
9: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
2: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten, met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
2: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen.
6: Ah, nog een ipfie, pipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
6: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog 1000 maal mooier.
6: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
6: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht.
1: Macht.
6: En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Wat een vrolijke muziek eigenlijk, hè?
3: Dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga het niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden, omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide, ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato. Die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit, waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je mag daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Als ik even hard.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: for another.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag.
1: Tot

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
10: We gaan wat superleuks doen.

0: Elsa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
1: Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ricky.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
5: Heb je alles bij je?
6: Aha.
5: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes, Maxime. Doei.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.